0: radioaktiv. Mei, Musik geht net.
1: Die aktuellen Chart-Hits.
2: Ik dat met You Are a Superstar. Dat is ook bij ons aan het programma.